Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck it. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
10: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
11: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
10: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
0: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
2: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we vrolijk verder met de jukebox. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bewoners aan de Rijgerlaan in Vlaardingen zijn afgelopen nacht geëvacueerd na 3 explosies bij een pinautomaat. De pinautomaat is daarbij volgens een 112-correspondent uit de muur ontzet. 2 personen probeerden de pinautomaat op te blazen. Na de 3 klappen renden ze weg, maar liepen per ongeluk in de richting van de politie. Bij de aanhouding zijn meerdere waarschuwingsschoten gelost. De EOD is ter plaatse omdat er nog een onafgegaan explosief zou liggen. En bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandweg in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En in een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is iemand neergestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wie dat is en wat hij voor relatie met het slachtoffer heeft, kan de politie nog niet zeggen. En Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een speltje of een lintje opgespeld, waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeleker zwaaide gisteren af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs voor. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, maar klom op tot conservator, hoofdvoorlichtingen en in 2015 zelfs tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. En tot slot het weer. Eerst zon, later veel bewolking, in de dag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen en de minima dalen dan naar zo'n 13 graden. Tot zover het Rijnmond Nieuws. Meer vind je in onze app natuurlijk en op Rijnmond.nl.
15: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
18: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij de Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
7: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Hammond Jukebox. Het echtpaar Bootlow en Felice Bryant schreef nummers als Love Hurts en Wake Up Little Susie, en zij waren ook verantwoordelijk voor Bye Bye Love. Maar een artiest vinden bleek nog niet zo eenvoudig. Ze moesten langs talloze artiesten voordat de Everly Brothers in 1957 uiteindelijk ja zeiden tegen Bye Bye Love. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar Norah Jones, de afgelopen maart 47 jaar geworden dochter van Ravi Shankar, die zelf ook tientallen miljoenen platen wist te verkopen. In 2003 bracht zij het nummer Turn Me On uit. Dat werd geschreven door John D. Loudermilk en in 1961 werd uitgebracht door Mark Dinning. Het leverde Norah Jones geen grote hit op, maar wel werden er ruim 1,5 miljoen kopietjes verkocht van Turn Me On.

was de Amerikaanse zanger, componist en producer Alan Edd en je hoorde hem met Come True. Alan Edd maakte ook filmmuziek, waaronder voor de films Hitchcock en Signs of Life. En voor zijn werk in de filmwereld won hij ook een aantal prijzen. Daarnaast maakte 74-jarige Edd ook muziek voor tal van reclames van wereldberoemde merken. De Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn overleed in 2022 op 90-jarige leeftijd en kende een rijke carrière die dik 60 jaar duurde en haar meerdere gouden albums opleverde. In 1980 werd er zelfs een musicalfilm over haar leven gemaakt, getiteld Coal Miner's Daughter, vernoemd naar het door haar zelf geschreven nummer uit 1970. We gaan nu naar 1968, naar het ook door haar geschreven Fist City. Het is een van de nummers van Loretta Lynn die er in de jaren 60 voor zorgde dat ze niet op de radio werd gedraaid, want in het nummer zingt ze dat andere vrouwen bij haar man uit de buurt moeten blijven als ze aan de tour is, anders volgde er een pak slaag. Later gaf ze toe last te hebben van een ziekelijke jaloezie. Het nummer Fist City leverde in ieder geval wel een nummer 1 hit op voor Loretta Lynn.

was Frank Sinatra samen met de Braziliaanse koning van de bossa nova, Antonio Carlos Jobim. En je hoorde hen met het nummer Wave. In 1967 werkten de twee samen aan het album Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. En dat beviel blijkbaar zo goed dat in 1971 het album Sinatra & Company uitkwam, waarop de twee ook weer samenwerkten. In 1967 kwam het nummer voor het eerst uit als origineel en later dat jaar schreef Jobim zelf de Engelse tekst erbij. De eerste die het daarna uitbracht was Sergio Mendes en Brazil 66. En Antonio Carlos Jobim werd uiteindelijk 67. Hij overleed in 1994. De Amerikaanse countryzanger Randy Travis werd begin deze maand 67 jaar en is nog altijd actief. We gaan met hem naar 1987, want in dat jaar had hij een nummer 1 te pakken met het nummer Forever and Ever Amen. Het was destijds de eerste single van zijn album Always and Forever en zijn derde nummer 1 hit. Het nummer was zo'n succes dat het zelfs een Grammy Award kreeg voor beste country and western song van het jaar. Inmiddels heeft hij 7 van die prijzen thuis staan en verkocht hij door de jaren heen meer dan 25 miljoen albums. Dit is Randy Travis met Forever and Ever Amen.

Beautiful Day van Jackie Wilson uit 1973 hoorde je Because of You in de Rijnmond Jukebox. Van Jackie Wilson weten we dat hij slechts 49 jaar werd. De laatste 8 jaar lag hij in coma voordat hij in 1984 overleed. Jackie Wilson vinden we ook terug in eervolle lijstjes. Zo staat hij in de top 100 met de beste artiesten aller tijden. De Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy wordt over exact 2 maanden 90 jaar en staat in de top van de lijst met de beste gitaristen aller tijden. Sterker nog, als je het aan Eric Clapton vraagt, dan wijst hij Buddy Guy aan als de beste gitarist aller tijden. Het zal je ook niet verbazen dat tal van bekende gitaristen beïnvloed zijn door Buddy Guy. Gitaristen als Jimi Hendrix, Keith Richards, Jimmy Page, John Mayer en dus Eric Clapton. In 1991 kwam het 7e album van Buddy Guy uit en dat album kreeg dezelfde titel als een van de singles. Dit is Damn Right, I've Got the Blues.

50 jaar geleden bracht Elvis Presley het nummer Thinking About You uit. Dat werd geschreven door Tim Beatty. Een paar dagen na de release, op 8 januari 1975, werd Elvis 40 jaar. En op die dag kwam zijn album Promised Land uit, wat zijn 21ste studioalbum was. In de Amerikaanse country albumlijst kwam dit album van Elvis op nummer 1 te staan. Dean Martin stond in 1958 met Volare in de hitlijsten. En dat deed hij tegelijkertijd met Domenico Modugno, die het origineel Nel Blu Dipinto di Blu zong. We leerden de nummer vooral kennen onder de naam Volare. En samen met O Sole Mio is dit misschien wel het bekendste Italiaanse lied aller tijden. Het origineel komt dus ook uit 1958 en was in Amerika zo succesvol dat het enige lied ooit is dat in een andere taal dan het Engels 2 Grammy Awards kreeg toegekend. In de Rijnmond Jukebox hoor je nu Dean Martin met Volare.

Je hoorde Dr. John en Ricky Lee Jones in de Rijnmond Jukebox met Making Whoopie. Dit nummer staat op het album In a Sentimental Mood van de Amerikaanse zanger, die er een Grammy Award mee in de wacht sleepte. Het nummer Making Whoopie werd geschreven door Gus Kahn en Walter Donaldson, en de Amerikaanse zanger Eddie Cantor zong het in 1928 in de musical Whoopie. De Amerikaanse countryzanger Clint Black werd begin dit jaar 64 jaar en hij won door de jaren heen tal van prijzen, waaronder in 1999 een Grammy Award. Zijn allereerste album Killing Time kwam uit in 1989 en bleek gelijk een succes te zijn, want hij sleepte er meerdere prijzen mee in de wacht. Van dat album kwamen meerdere grote hits, waaronder het gelijknamige nummer Killing Time, dat in 2024 in de lijst met de 200 beste country nummers aller tijden stond. Clint Black hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Killing Time.

de Schotse zanger Frankie Miller met Darlin uit 1978. En met dit nummer wist Miller in meerdere landen een hit te scoren. Het nummer Darlin werd al in 1970 geschreven en het was de Britse countryband Poacher die het 8 jaar later als eerste uitbracht. Later kwamen er ook nog versies van Tom Jones, Smokey en van de nu 76-jarige Frankie Miller. In ons land kennen we natuurlijk ook de uitvoering van Willem Duin, die in 1979 het nummer Willem de hitlijsten inzong. Zometeen gaan we na het nieuws verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Freddy Fender. Hij werd in 1937 geboren als Baldemar Garza Huerta en zou uiteindelijk 69 jaar worden. Al vrij snel kwam hij erachter dat een artiestennaam beter zou verkopen en dus liet hij zijn naam officieel omzetten naar zijn favoriete gitaarmerk Fender. Hij ging al op zijn 16e van school en kwam bij de marine terecht. Na zijn tijd bij de marine ging hij verder met muziek maken en optreden. Hij wist succes te boeken met Wasted Days en Wasted Nights, maar hij kwam in aanraking met justitie wat hem 3 jaar cel opleverde. Daarna bleek het succes niet verdampt te zijn, want hij wist meerdere hits te scoren. We gaan nu naar 1974, want in dat jaar kwam het eerste album van Freddy Fender uit. En dat album heette Before the Next Teardrop Falls. En een van de nummers op dat album is Wild Side of Life.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
9: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
10: En ook nog eens gratis parkeren.
11: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
12: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de Jukebox met Dennis Kranenburg. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Bewoners aan de Rijgelaan in Vlaardingen zijn afgelopen nacht geëvacueerd na 3 explosies bij een pinautomaat. De pinautomaat is daarbij uit de muur ontzet. 2 personen probeerden om 4:50 s'nachts de pinautomaat op te blazen. Na de klappen renden ze weg, maar liepen per ongeluk richting de politie. Na het lossen van meerdere waarschuwingsschoten is 1 van de 2 verdachten gearresteerd. De ander is ontkomen op een scooter. De explosieve opruimingsdienst is ter plaatse omdat er nog een onafgegaan explosief zou liggen, zo melden 112-correspondenten. Bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 s'avonds plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Bij het platform van de Arlanda-baan op Rotterdam De Heek Airport is gisternacht een verdacht voorwerp gevonden. Een NH2-correspondent meldt dat er aan de kant van het vliegveld veel hulpdiensten opgesteld stonden. Ook de explosieve opruimingsdienst was ter plaatse. Maar het is nog onduidelijk wat zich er precies heeft afgespeeld op het vliegveld. En een reddingsactie om een papegaai van een dochter uit een boom te halen liep voor een vrouw vervelend af in het Friese Drachten. Aan het einde van de avond was de papegaai Mimi ontsnapt. Nadat de brandweer en de dierenambulance niet bij het vogeltje konden, klom de moeder van het gezin zelf de boom in. Eenmaal in de boom kon de vrouw niet meer naar beneden. Daarop is de brandweer weer teruggebeld. Die hebben haar vervolgens uit de boom gered en zijn met de vrouw en de hoogwerker weer omhoog gegaan, omdat papegaai Mimi nog niet terecht was, maar uiteindelijk wel op de stem van de vrouw reageerde. Mimi kwam terug en de vrouw en Mimi zijn uit de boom gehaald door de brandweer. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Download.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Luxor presenteert Topbola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de rampenzender.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was uit 1961, Rockhouse van Roy Orbison in de Rijnmond Jukebox. Toen Elvis Presley wegging bij Sun Records, was Sam Phillips dringend op zoek naar een vervanger. En Johnny Cash zei dat Roy Orbison een topper was. Zijn eerste album bij Sun was het album Roy Orbison at the Rockhouse. En een van de nummers op dat album is Rockhouse, het nummer dat je net hoorde. We gaan naar het nummer It's Not For Me To Say, dat in 1957 werd uitgebracht door de Amerikaanse zanger Johnny Mathis. Het nummer werd geschreven door Robert Allen en Al Stillman en door Johnny Mathis gezongen in de film Lizzie. Het verscheen in 1958 op het album Johnny's Greatest Hits. Johnny Mathis is inmiddels 90 jaar en je hoort hem nu met It's Not For Me To Say.

1975 hoorde je Lonesome in My Bedroom van Luther Johnson. Hij werd in 1939 geboren in Itabina, in de Amerikaanse staat Mississippi, en kreeg in zijn jonge jaren van zijn moeder een gitaar. Het was een neef van hem die hem wegwijs maakte met de gitaar, niet wetende dat het hem een carrière op zou leveren. Hij ging spelen in de band van Muddy Waters en later zou hij met de Magic Rockers zijn eigen band oprichten. Luther Johnson overleed in 2022 op eerste kerstdag op 83-jarige leeftijd. De Amerikaanse doo-wopgroep The Jarmels werd in 1959 opgericht in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia. Ze leren Benny King kennen, die hen voorstelde aan platenbazen, wat hen uiteindelijk een deal opleverde. The Jarmels bestond tot 1969 en had in al die jaren maar één hit, A Little Bit of Soap.

Dat was Ella Fitzgerald samen met het orkest van Count Basie met T42. Het nummer dat in 1925 werd uitgebracht en voor het eerst te horen was in de musical Nono Nanette. De versie van Ella Fitzgerald komt uit 1963 en ze heeft met Count Basie gemeen dat ze allebei 79 jaar werden. De Amerikaanse zanger Johnny Ray was een van de populairste zangers van de jaren 50 en wordt door velen beschouwd als de voorloper van wat later de rock and roll zou worden. Zo noemde Tony Bennett hem ooit de father of rock and roll. Ook speelde hij net als zoveel artiesten uit die tijd in films. Op zijn 13e werd hij door een ongeluk doof aan één oor en een operatie jaren later zorgde ervoor dat hij aan beide oren bijna doof werd. Gelukkig voor hem brachten gehoorapparaten destijds uitkomst. Johnny Ray werd in 1927 geboren in Dallas en zou 63 jaar worden. Een andere zeer succesvolle en invloedrijke zanger uit de vorige eeuw was Frankie Lane, die als bijnaam onder andere Mr. Rhythm kreeg en vele miljoenen platen verkocht. Hij werd 93 jaar. Frankie Lane en Johnny Ray werkten in 1957 samen met het orkest van Ray Conniff voor het nummer Up Above My Head.

was de Amerikaanse zanger Bradley Walker samen met Rhonda Vincent en Ben Isaacs met One Day at a Time uit 2017. Dit nummer werd geschreven door Mary John Wilkin en Kris Kristofferson en is door de jaren heen opgenomen door meer dan 200 artiesten en kwam door al die versies in meerdere landen op nummer 1 te staan. De eerste die het trouwens opnam was de Amerikaanse zangeres Marilyn Sellers. Zij bracht het in 1974 uit. Bradley Walker, die je net hoorde, begon al met zingen toen hij een jaar of 2-3 was. En toen hij 4 was, stond hij al voor publiek te zongen en een carrière was geboren. Op 7 februari 1934 werd in New Orleans Earl Silas Johnson IV geboren. En we leerden deze bluesmuzikant kennen onder zijn artiestennaam Earl King, die een aantal fraaie bluesstandards op zijn naam heeft staan, die ook weer gecoverd werden door artiesten als Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan. Op zijn 15e ging hij gitaar spelen en meedoen aan talentenjachten. En toen hij een jaar of 18, 19 was, nam hij zijn eerste plaat op. Hij werd ontdekt door een talentenscout en ging samenwerken met grote namen. En werd uiteindelijk 69 jaar. In 1961 dook Earl King de studio in en nam hij voor de eerste keer Mama en Papa op.

1967 hoorde je Silence is Golden in de Rijnmond Jukebox, de grootste hit van de Britse popgroep The Tremolos. Het nummer werd in 1964 als B-kantje uitgebracht door de Four Seasons. Oorspronkelijk begonnen de Tremolos in 1958 als Brian Poole en The Tremolos. Maar toen het niet meer boterde tussen de leden van de begeleidingsband en hun voorman, gingen ze in 1965 elk hun eigen weg. Brian Poole verdween al snel in de anonimiteit en de Tremolos begonnen aan een succesvolle carrière en stonden regelmatig in de internationale hitparades, waaronder dus met Silence is Golden. Het origineel van het nummer Backwater Blues is van zangeres Bessie Smith, die het ook zelf in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft geschreven. Bessie Smith overleed in 1937 op 43-jarige leeftijd. Toch ging haar muziek niet verloren, want in 1958 bracht Dinah Washington het album Dinah Sings Bessie Smith uit, met daarop allemaal nummers die gekoppeld zijn aan Bessie Smith. En net als Bessie was ook Dinah geen lang leven gegund. Zij werd slechts 39 door een dodelijke combinatie van pillen. Dit is nu Dinah Washington met Backwater Blues.

Je hoorde Wynonna Carr in de Rijnmond Jukebox met Please Mr. Jailer uit 1956. Carr schreef dit nummer zelf. En ze leek op weg naar de eeuwige sterrenstatus en tekende een contract bij het platenlabel van Frank Sinatra. Dat bleef uiteindelijk zonder succes, waardoor ze mede in een depressie raakte. Haar gezondheid verslechterde en ze overleed in 1976 op 52-jarige leeftijd. De Rolling Stones zijn al decennia lang niet meer weg te denken uit de muziekwereld en zijn zelfs vandaag de dag nog actief. De Britse band werd in 1962 opgericht en kende door de jaren heen meerdere leden. Een van de medeoprichters van de band was Brian Jones, die op 27-jarige leeftijd dood in zijn zwembad werd gevonden. Onduidelijk wat er precies was gebeurd. Brian Jones overleed in 1969 en 6 jaar voor zijn dood, in 1963 dus, schreef een Holland Dozier Holland voor Marvin Gaye het nummer Can I Get a Witness. De Stones namen het in 1964 op voor hun debuutalbum The Rolling Stones, met Brian Jones. Dit zijn de Rolling Stones in de Rijnmond Jukebox met Can I Get a Witness.

Dat was Dwight Joachim met het door hemzelf geschreven Guitars Cadillacs. In 1986 kwam het debuutalbum van deze Amerikaanse countryzanger uit met de titel Guitars, Cadillacs, etc., etc. En op dat album is het nummer dat je net hoorde terug te vinden. In Amerika leverde Guitars, Cadillacs voor Dwight Joachim een top 4 hit op. In Canada haalde hij zelfs de tweede plaats. Joachim werd bijna 70 jaar geleden geboren in Kentucky en is nog altijd volop actief in de muziekwereld. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Gene Pitney, die in zijn thuisland 16 top 40 hits wist te scoren, waarvan er 4 in de top 10 wisten te komen. Een van zijn bekendste nummers komt uit 1961 en werd geschreven door Dimitri Tiomkin en Ned Washington. Ik heb het over Town Without Pity, dat oorspronkelijk werd geschreven voor de film met dezelfde titel. Het leverde Gene Pitney een nominatie op voor een Oscar, maar verloor uiteindelijk van Moon River. Gene Pitney hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijkenisse.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Een bijzonder goedemorgen, dit is Rijnmond. En het is precies 10 uur. Zometeen 2 uur lang het weekend is er voor de boeg. Hier op deze zender boordevol lekkere muziek en leuke gesprekken. Hier eerst het belangrijkste nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
15: Goedemorgen. Het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosieven opruimingsdienst. De plofkraak vond plaats om 16:50 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffing renden 2 verdachten er vandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten worden aangehouden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van 4 woningen boven de pinautomaat mogen niet terug. Zij worden opgevangen bij een voetbalclub. Ook blijven er 5 winkels gesloten. En bij een botsing met een tram is op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam een voetganger overleden. Het ongeluk vond even voor 11:30 s'avonds plaats. Het slachtoffer is volledig onder de tram beland. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En in een huis aan de Groeneweg in Bergse Hoek is een man neergestoken. Gisteravond ging een steekpartij, aan de steekpartij een ruzie vooraf in de woning. Het slachtoffer is met lichte steekverwondingen aan de handen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. En met het spelen van het spel Pokémon Go hebben honderden miljoenen spelers sinds 2016 onbewust meegewerkt aan navigatiesystemen voor militaire drones. Zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Het bedrijf dat het spel ontwikkelde heeft alle scans die spelers in het spel maakten samengevoegd. Samen met een ander Amerikaans bedrijf is daar nu een navigatiesysteem mee ontwikkeld waar drones de weg mee kunnen vinden als de GPS-verbinding wegvalt. Het bedrijf dat het spel ontwikkelde laat weten dat de gebruikers vrijwillig akkoord zijn gegaan met het delen van de data. En tot slot het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima lopen zo rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Philip. Ik heb verkeersinformatie, maar dat gaat vooral over wegwerkzaamheden op de A4 in de buurt van de Benelux-tunnel en de Keteltunnel. Tunnel zijn afsluitingen gaande vanwege wegwerkzaamheden. En hetzelfde geldt voor de A27 in de buurt van Gorkum. Er staan natuurlijk omleidingsborden, dus volg die route, maar houd rekening met enkele vertraging. Geen files dus, wel een rij met allerlei muzikanten hier voor de studio deur die graag de komende 2 uur een beurt krijgen hier.
17: Wie is dat?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: De hete zomer, Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast?
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon rolluiken.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
14: Radio met een grote R.

0: De Italiaanse zangeres Sabrina was dat. En een heleboel luisteraars en met name de mannen zullen ongetwijfeld de clip herinneren. Uit het jaar, even het quizje, 1987 was dat ook alweer. Hier op Radio Rijnmond, Zomerse Klanken.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert. En dankjewel Dennis Kranenburg voor het prettige muzikale voorprogramma met de Jukebox. Morgen tussen 8 en 10 natuurlijk weer een krakend verse aflevering. Het is inmiddels 10 minuten over 10 op deze 6e juni van 2026. Ja, ik besef ineens dat het de trouwdag van mijn ouders is vandaag. Ze zijn er beide niet meer, maar wellicht in hogere sferen nog even een borreltje. Ja, en ik was erbij. Ja, ik zat als kleine ongeboren baby in de buik van mijn moeder. 1963 was dat. Ja, mooie dag toch? Ik hoop dat jij er ook een mooie dag van maakt. Ik geef in ieder geval een beetje een kickstart met volgens mij een lekker programma vol leuke muziek. Ik heb wat prijzen in de aanbieding. Straks natuurlijk ook de noodradio. Die gaan we weggeven. Dat doen we de hele week al in deze week. En ik leg straks uit hoe dat precies werkt. En misschien weet je het wel. En ik heb ook nog twee kaarten, want die bleven vorige week liggen met de quiz, de Weekend Het Intro quiz. De kaarten voor het festival aanstaande vrijdag in het Kralingse Bos. Dat Good Times Festival met onder meer Sister Sledge op het podium. En Candy Dulfer en Radio Rijnmond zal erbij zijn. Op Radio Rijnmond van 7 tot 11 uur met Marion Keten en Wendy. Die gaan allebei mooie radio maken daar in het Kralingse Bos. Ik heb vrijkaarten, de laatste gaan er straks uit. En verder heb ik ook nog een gesprek met straks het Wantijpop. Want dat begint straks om 1 uur. De gratis editie gisteravond al, de betaalde editie met wat artiesten. Maar vandaag kan iedereen daar gratis en voor niets terecht. Ik ga ook nog even bellen met de mensen van het Openbaar Vervoersmuseum in Rotterdam. Vandaag weer open, de eerste zaterdag van de maand. En de standaard stadsbus staat centraal. Je kent ze nog wel als je wat ouder bent. Die Bordeaux-rode en grijze bussen uit het verleden die overal in Nederland reden. Daarover straks meer. Ik heb na 11 een leuk gesprek volgens mij met een Engelse zangeres uit Manchester, Mika Miller. Gisteren is haar tweede album uitgekomen. In oktober staat ze in Lantaarnvenster. Het is al helemaal uitverkocht. Dat wordt een nieuwe sensatie hoor. Ik denk een beetje een kruising tussen Amy Winehouse en Adele. Straks na 11 een gesprek met haar live vanuit Manchester. En ook nog een vooruitblikje op Baruch Open Air in september.

0: Nieuwe single van Taylor Swift hier op Radio Rijnmond. Het is zaterdagochtend 6 juni. Dit is het weekend, is er tot 12 uur boordevol tips. Als jij geen inspiratie hebt om zelf leuke dingen te gaan verzinnen wat je dit weekend of de komende dagen kan doen, kijk op rijnmond.nl/uitagenda. Ik krijg gratis voor niets allerlei tips van leuke evenementen in de stad. Gisteravond trouwens is Tombola in première gegaan. Je hoort het al regelmatig, hè? De stem van John Buisman in onze reclameblokken. Dat is een driehoogachter musical waarvan het verhaal gebaseerd is op de Rotterdamse Tweebosbuurt. Gesloopt en ook het einde van een hechte gemeenschap. De voorstellingen worden gespeeld in de Piekfabriek in Rotterdam Feyenoord. Daar werd vroeger in ieder geval Luxaflex van Hunter Douglas gemaakt. Die raambekleding. En voor een kaartje voor de voorstelling betaal je wat je kunt missen. Dat is best bijzonder natuurlijk. Met een hele leuke Rotterdamse cast. Nog 11 voorstellingen en ook vanavond staat het daar. Ja, eigenlijk gisteren de première, vanavond de allereerste echte voorstelling dan, hè. John Buisman die speelt een hoofdrol in het stuk en was ook deze week te horen bij collega Erik Lemmers in Lunchbreak.
1: Ja, het is geïnspireerd op wijken als de Tweebos, waar een buurt zeg maar totaal uit elkaar valt omdat die gesloopt wordt. En waar moeten mensen dan naartoe? Bedoel, volgens mij, als je de Tweebos woonde en je kan niet meer terug, dan moet je naar Spijkenissen of naar Hoogvliet of wat ik wil, de stad uit. Er zit een behoorlijk gevarieerde band. Met een koor, ook een amateurkoor uit Rotterdam. Dus dat is ook wel fijn om te weten. Het begint heel vrolijk en het loopt behoorlijk tragisch af.
0: Nou, dat kun je allemaal de komende 11 dagen nog gaan zien. Of in ieder geval 11 voorstellingen nog in aantocht. Tombola is dus de naam. Gisteravond en vandaag is in Rotterdam Ahoy de EO Jongerendag. Ruim 25.000 bezoekers in totaal. Met muziek, vertier en uiteraard het geloof als rode draad. Presentator van de evangelische omroep Bert van Leven was gisterochtend te horen in Eruit bij Peter en Milou. En hij blikt alvast vooruit.
2: De magie is denk ik dat daar sowieso jongeren uit alle gezinten en uit het hele land samenkomen die wel op de een of andere manier iets met God en geloof hebben of er iets van willen weten. En ik denk dat de breedte het succes is. Dat weet je, zonder aanzien des persoons kom je daar naartoe. En dat is gewoon een hele feestelijke dag met heel veel muziek, met heel veel toeters en bellen en heel veel dingen die gebeuren. Dus gewoon een feestje voor iedereen die geïnteresseerd is in het geloof of daar iets mee heeft.
0: Ja, ik zeg halleluja aan al die EO-liefhebbers die vandaag Rotterdam binnenlopen. En heel veel plezier daar in Ahoy. En voor de liefhebbers, ja, vanavond het allereerste concert van rapper en een beetje mafketel Kanye West in Nederland. In de Gelredome in Arnhem. Ondanks protesten, bezwaren en juridische stappen gaat het concert gewoon door en maandag een tweede optreden in de planning. De Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout uit Rotterdam-West is bevriend met de Amerikaan die onlangs afstand heeft genomen trouwens van extreemrechtse en antisemitische uitingen die hij heeft gedaan. Hij zegt, ja, ik was en ik ben bipolair, dus foutje bedankt. Ja, of hij er zo makkelijk vanaf komt, is de vraag. Van Lieshout, Joep, de kunstenaar uit Rotterdam, was donderdag te horen in Afslag Rijnmond.
3: Toen ik met hem heb opgetrokken, heeft hij nooit dat soort dingen gezegd. En ik denk ook wel dat je moet kijken van wat is de context van zulke uitspraken. Want als je die tekst, volgens mij, als je die tekst leest van het liedje, dan zegt hij niet, hou rekening, ik ben een fascist. Nee, dat zijn hele, hele poëtische dingen die een andere betekenis hebben dan wat je in eerste instantie denkt. En heel veel mensen zeggen, oeps. Hij zegt hij Hitler, dus dan is hij een nazi. Maar dat is allemaal niet zo. Je moet het in de context zien. Je moet het zien van wat er uiteindelijk mee bedoelt.
4: Ik ben ook tegen discriminatie, antisemitisme, fascisme, alles wat daarmee te maken heeft. En het is zeker een vreemde snuiter, maar er is niks mis met vreemde snuiters. Ik ben zelf ook best wel een vreemde snuiter.
0: Ja, dat was Joep van Lieshout. Een beetje een vreemde snuiter, inderdaad. Ja. Ja, en wat die context blijft, dat mag je zelf invullen. Vanavond het eerste concert en burgemeester Marcoes van Arnhem heeft al gezegd dat hij Kanye West gaat uitnodigen voor een bezoek aan het Holocaust Museum. Kijk, dat zou dan wel weer mooi zijn. En maandag het tweede concert. We gaan het allemaal volgen. Dit is Robbie Williams met Advertising Space. Hier op Radio Rijnmond en ik zeg goedemorgen.

0: heerlijke plaat uit het jaar 2005. Advertising Space van Robbie Williams was dat natuurlijk. Hier op Radio Rijnmond is het inmiddels 5 minuutjes voor 10:30. Goedemorgen. Ik mag ook tot 12:00 weer zo'n noodradio weggeven. En de vaste luisteraars weten het. En ook zij die allemaal deze week al eerder achter het net visten, maken gewoon vandaag weer kans. Als je het alarmsignaaltje straks ergens tussen de muziek hoort, dan kun je appen. En dan moet je appen naar de Rijnmond studio via de Rijnmond app. En dan toets je in 93.4 FM. Dat is de etherfrequentie die je moet hebben als er een noodsituatie is en alle signalen van internet vallen weg. Noodradio aan, batterijtjes erin, 93.4 en wij houden jou op de hoogte. Dat straks, nu is dat signaal nog niet, want nu ga ik echt hopelijk niet mee met je heldere talen de ether in slingeren. Want straks om 1:00 begint in Dordrecht Wantijpop. Ja, tot 11:00 vanavond kun je van alles beleven in het Wantijpark, maar vooral lol maken en van live muziek genieten. En het is allemaal gratis. Aan de telefoon heb ik van Wantijpop Machiel Koekoek. Machiel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Voor de hoeveelste keer wordt het gehouden in Dordt?
1: Sinds 95, dus 31 jaar al.
0: Wauw. Hey, en gisteravond was de betaalde versie, dat heet dan Wantij Live. Er staan wat grotere bands aan. Hoe is die editie allemaal verlopen? Paars en Vree?
1: Ja, dat was echt een heel mooi evenement. We hadden gewoon een heel goed festival weer. En prachtige acts. Mensen waren heel vroeg al binnen. Iedereen wilde heel graag Bente een keer live zien. Mm-hmm. Yves Berens, Suzanne Freek, wat denk ik wel het hoogtepunt waar iedereen echt naar uitkeek. En Kensington met de nieuwe zanger sloot het park in stijl af. Ja, wat een mooie avond.
0: Ja, heerlijk. Vandaag vanaf 1:00 tot 11:00 vanavond de gratis editie. Iedereen is welkom, jong en oud. Hoe zou jij die typische Wantijpop-sfeer omschrijven?
1: Ja, het is wel een hele bijzondere sfeer, vind ik. Het is heel veel gelijkgestemdheid. Iedereen geniet van elkaar, van de muziek. Alle leeftijden en doelgroepen lopen kriskras door elkaar. We hebben een muzikaal programma, echt voor de kleinste kids. We hebben house, we hebben grunge, punk, metal en natuurlijk heel veel mainstream acts op het hoofdpodium. Echt alles door elkaar. Ja. Dat is wel heel speciaal.
0: En nog een paar bekende namen die vanmiddag optreden of vanavond?
1: Ja, zeker. Op het hoofdpodium sluiten we af met Rowan Hezen. Die staan hier voor het eerst. Dus dat is wel echt, dat vind ik zelf ook echt heel tof.
0: Ja, dat is feest. Dak eraf.
1: Daarvoor staan Jet Rebel nog, Douwe Bob, Russo. En nog heel veel andere acts. Dus het is, dat betreft echt een mooi programma.
0: Leuk man, en dat allemaal gratis. En nog praktische tips, waar moeten mensen die naar het Wantijpark in Dordrecht gaan voor dat festival rekening mee houden? Het is geloof ik allemaal pint betalen ook, hè? Dat is wel handig om te weten.
1: Ja, dat is sowieso een flinke upgrade. Mensen zijn er heel blij mee, dat zagen gisteren ook wel. We kunnen eindelijk van de muntjes af.
0: Ja, lekker.
1: Dus je kan overal gewoon met je telefoon of je pinpas betalen bij het eten en bij het drinken. Het is handig dat je een beetje op tijd komt. Het is altijd vroeg druk. De fiets is sowieso het beste. Maar je kunt ook het openbaar vervoer natuurlijk pakken. Neem een regenjasje mee. Het is een beetje een Nederlandse dag vandaag.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, het is hier echt een prachtig park. Je zit hier beschut. En je kan lekker ronddraaien. Er is over wat te doen. Voor de kleine kinderen is het een heel leuk programma. We hebben onwijs voor 65-plussers en alles wat er tussenin zit is welkom.
0: Nou, hartstikke leuk. En voor de liefhebbers die echt van doorgaan, houden we vanavond na 11 ook nog diverse afterparties, hè?
1: Ja, uiteraard. Ja, leuk. Ja, de horeca en de stad, die stappen er graag in. En dat is ook heel leuk om te zien. Er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
0: Goed zo. Machiel Koekoek, dankjewel voor je bijdrage in deze uitzending. En ik wens je een ongelooflijk mooie Wantijpop. Straks om 1:00, gratis toegang. Doen. Leuk.
1: Bye-bye.
0: Hoi. En dit is George Ezra. En hou je telefoon in de gaten, hè. Je kunt zo meteen gaan appen. Ik geef maar alvast een hint voor dat alarmsignaal.

0: sentiment voor heel veel luisteraars. 1978, uit de film Grease was dat natuurlijk het heerlijke Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. En misschien zat je ook wel met je vetkuif toen op een Zundapp of een Krijtler. Nou, die tijd was het in ieder geval. Straks ga ik ook nog even terug naar een tijd van de bussen. Die zagen er toen ook anders uit, het openbaar vervoer. Eerst even een felicitatie aan Kees Moeleker, want de ex-directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam had gisteren zijn allerlaatste optreden daar met de Dead Duck Day. Met dieren, dode dieren met een verhaal. En hij kreeg en passant ook nog even uit handen van de loco-burgemeester van Rotterdam, Tim Versnel, een ridderorde opgespeld. Dus Kees Moeleker, ridder in de orde van Oranje Nassau. Nou, dat is hartstikke verdiend voor zijn bijdrage aan de wetenschap natuurlijk. En wat mij betreft ook een soort bekroning voor zijn onvolprezen humor. Want dat heeft die Kees van harte gefeliciteerd. Het is weer de eerste zaterdag van de maand. Het is 6 juni en dus is het OV-museum in Rotterdam weer open. En iedere keer is er wel iets bijzonders te zien en te beleven. Vandaag gaat het om de zogenaamde standaardbussen die vanaf de jaren 60 tot ver in de jaren 90 rondreden. Je kent ze wel, als je wat ouder bent. Die Bordeaux-rode bussen met grijze vlakken op het dak en aan de onderkant bij de wielen. En aan de bel heb ik nu John Krijsman van het OV-museum. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen weer.
0: Ze rijden weer, hè?
1: Ja, we rijden weer volop. We hebben ze van de standaard autobussen die sinds de jaren 60 ook in Rotterdam gereden hebben, maar

0: Vooral ook in steden als Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Mm-hmm. En zelfs Dordrecht heeft ze gehad. Alleen Dordrecht was wel grappig. Die waren afwijkend. Dordrecht koos als enige voor hun eigen kleur. Die hadden oranje standaardbussen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, ja dat, Dordrecht had toen nog een eigen busbedrijf. Een stadsbusbedrijf. En dat had een huisstijl nou eenmaal in het oranje. Dus die hebben de standaardbussen oranje geschilderd. Als enige stad in Nederland die met die bus rijdt.
1: Ja.
0: En er zijn er vandaag zijn er een heleboel op pad uit diverse steden.
2: Wauw, ja, en ik ken ze nog wel natuurlijk. Je moet iets ouder zijn, ik zei het al. Hè. Maar het waren de CSA-bussen, de Commissie Standaardisering Autobusmateriaal. Wat was de bedoeling daarvan?
0: De bedoeling was dat, omdat tot die tijd eigenlijk iedere stad, ieder interlokaal busbedrijf, en daar hadden we er heel veel van in Nederland, die bestelden allemaal hun eigen merk autobussen. En die lieten vaak eigen carrosserieën bouwen bij soms lokale, maar meestal toch in ieder geval wel nationale Nederlandse busbedrijven.
1: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk een heel versnipperde aanschaf van spullen, maar ook een versnipperde voorraad aan onderdelen, verschillende soorten technieken. Ja. En het idee was, als je dat nou voor het hele land zou standaardiseren, dat je dan in allerlei steden dezelfde bussen zou kunnen laten rijden, die dan in aanschaf, omdat je grote aantallen koopt van allemaal hetzelfde type, gewoon goedkoper zouden zijn. Dus het was efficiënt.
2: Ja. En waarom is het ermee gestopt op een gegeven moment? Waar ze op?
0: Nou, met deze bussen, deze bussen waren inderdaad op een gegeven moment op. Er is nog een tweede generatie gekomen die er wat anders uitzag en die meer tomaatrood rondreed.
2: Oh ja.
0: Maar toen kwam de verzelfstandiging in het openbaar vervoer en zijn heel veel van die vervoerbedrijven zijn in handen gekomen van particuliere ondernemingen weer.
1: Mm-hmm.
0: En grote concessiegebieden. De RET-concessie die reikt tegenwoordig tot in Delft en in Dordrecht. En voor die concessies worden er bussen besteld, ja, Europees aanbesteed van Europese bedrijven. Dus ja, de standaardisering is voortgegaan. Want je ziet tegenwoordig eigenlijk bussen rijden. Ik was vorige week, ik was weer eens weg. Ik was in Zuidbrücken. Daar zag ik exact dezelfde bussen rijden die ook Rotterdam heel lang als dieselbus gehad heeft van Mercedes. En zo zijn er een paar grote leveranciers overgebleven in Europa voor het busvervoer.
2: Ja, die Bordeaux-rode en grijze bussen rijden dus vandaag af en aan naar het OV-museum. Waar kun je opstappen?
0: We rijden op de museumlijnen die je naar het museum brengen. En dat is inclusief bij je toegangsticket voor het museum. Dus je hoeft niet met de auto te komen.
2: Nee.
0: Die rijden op de lijnen 501 en 502. En die brengen je vanaf onder andere de metrostations Melanchthonweg, Zuidplein en Kralingse Zoom. Brengen ze je naar de Kootsgade in Hilgersberg en weer terug. En ze rijden ieder half uur. En dat is natuurlijk allemaal te vinden op onze website rovm.nl.
2: Dat bedoel ik. Hey, en die bussen nog één vraag. Ik was ooit op Cuba. Toen zag ik ook Nederlandse van die gele bussen rijden. Zijn die Bordeaux-rode ook naar buitenlanden geëxporteerd? En rijden ze wellicht nog ergens?
0: Nou, ik geloof dat dat niet of nauwelijks gebeurd is. Het waren vooral in de jaren 90 inderdaad de streekbussen.
1: Ja.
0: Die naar landen in Afrika en ook naar Cuba is bekend. Maar ook bijvoorbeeld naar landen in Oost-Europa gegaan zijn in de jaren 90 toen de muur gevallen was.
1: Ja.
0: Maar ik geloof dat het met die stadsbussen minder gebeurd is. Ja. Ja.
2: Helemaal goed. Ja, John, wij wilden ook nog praten over de neonbordjes op station Stadion bij de Kuip. Maar zullen we dat een ander keertje doen, los van een eerste zaterdag van de maand? Hebben we wat meer tijd?
0: Oh ja, dat vind ik ook prima. Ik heb mijn contacten met de NS gelegd. En de
2: goed
0: NS
2: zo.
0: Die vindt het leuk om met dit onderwerp wat te gaan doen.
2: Ja.
0: Dus daar hebben we het volgende keer over.
2: Uitstekend.
0: Dus vandaag het museum open tot vanmiddag 4 uur.
2: John, bedankt.
0: Oké, dag Ronald.

0: Ja, dat moet Toets Tielemans zijn geweest, dat kan niet anders. Onmiskenbaar, prachtig in deze uitvoering. Mis ik mij van Akda en de Munnik. Het is 10 minuten voor 11. Niet meer appen voor de noodradio, want ik heb blind iemand getrokken. En dat is Erik Volkman. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, ik hoor mezelf op de achtergrond. Je hebt Rijnmond Hart staan, hè?
1: Ja, best slecht hoor. Laat ik het daar maar op houden.
0: Oké, Erik, je hoort wel het alarm gelukkig, want je hebt het gehoord en je hebt gelijk geappt. Wat is de frequentie die wij dan hebben in de ether?
1: 93.4 FM.
0: Ja, natuurlijk. Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt een noodradio opgestuurd. Waar luister je eigenlijk? Waar zit je? Waar woon je?
1: Ik woon in Rotterdam-Holmoord.
0: Ja. En een vaste luisteraar?
1: Jazeker. En zeker mijn vrouw. Dat is helemaal de vaste luisteraar. Want die is de hele dag thuis.
0: Oh. Geef ze even dan.
1: Dat is even lastig.
0: Ze hangt in de beugels.
1: Hier komt.
0: Hallo mevrouw Volkman.
2: Hoi.
0: Hallo, wie ben je?
2: Karin.
0: Hallo Karin. Zo, je bent een toontje hoog vandaag, hè?
2: Oh ja, dat ben ik eigenlijk altijd, want ik heb graag de boventoon.
0: Oh ja, je bent een beetje opgewonden deze zaterdag begonnen.
2: Ja.
0: Ja, hè? Wat doe je verder in het leven samen?
2: Wat doen we samen? Veel plezier maken.
0: Ja.
2: Leuke dingen doen. Op reis gaan.
0: Ach, heerlijk.
2: Heerlijk. Gewoon leuke dingen doen in het leven.
0: En wat is je favoriete vakantiebestemming?
2: Spanje.
0: Goed zo. Viva España! Ik wens jullie een mooi weekend. Blijf lekker luisteren.
2: Gaan we zeker doen.
0: App me nog even jullie adres en dan komt hier Noodradio er vanzelf aan. Aan het eind van de maand gaan we ze versturen.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Hey, blijf lekker luisteren.
2: Gaan we zeker doen.
0: Doeg!
2: Oké, okay, doeg.

0: Nederlands avontuur zit erop gisteravond. Het laatste van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Allemaal stijf uitverkocht. En hij schrijft een dankwoordje achter op het parool vandaag. Pagina groot staat er. Dankje, ik hou van jou, Amsterdam. You never forget the first. Thank you for having us. Harry and the Together Tour. En een hartje staat er ook nog onder met het jaar tot 2026. Kortom, Harry Styles heeft het ongelooflijk naar zijn zin gehad in Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Niet meer appen voor de noodradio. Die is eruit. Aanstaande maandagochtend maatje opnieuw kans. En Erik Volkman en zijn vrouw hebben hem vandaag gewonnen. En alle andere inzenders, en dat waren de tientallen, die wil ik hartstikke bedanken. En blijf voet tussen de deur houden. En de komende week gewoon weer een poging doen. En wellicht komt het allemaal een keertje goed met ook jouw poging om zo'n radio te winnen. De quiz. Straks hebben wij gewoon de intro quiz. De weekend het intro quiz. Want ik heb ook nog kaarten voor het festival. Dat Feel Good Festival. Dat Vibes Festival aanstaande vrijdag in het Kralingse Bos in Rotterdam. Die kaarten kun je winnen samen met sokken en een magneet.
1: Wie is daar?
2: Weekend het intro.
0: Ja, je kent de spelregels. Je moet gewoon ook zo meteen weer even appen met de titel en de artiest van het intro dat ik nu laat horen van een bekende single. Ja, die dus. Ja, hij zit ook in de vormgeving van de quiz, maar wellicht weet je het. Nou, als je denkt te weten welke intro dat is van welke plaat en welke artiest die plaat vertolkt, dan kun je nu je telefoon pakken en gewoon lekker even gaan appen naar de studio. En dan ben jij wellicht de spekkoper zometeen die aan de haal gaat met sokken, de vrijkaarten voor het festival aanstaande vrijdag in het Kralingse Bos en ook nog een koelkastmagneet. Blijf lekker luisteren. Nog een uurtje leuke radio voor de boeg.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oef, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, lekker.
9: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond op zaterdag 6 juni. Nog een uurtje, het weekend is er voor de boeg. Met straks contact met Manchester, waar een nieuwe zeer talentvolle zangeres die gisteren met een nieuw album op de proppen kwam zit te wachten op een belletje van mij. En ik zal het ook voor jullie die niet het Engels beheersen een beetje gaan vertalen. Maar dat en straks nog veel meer hier op Radio Rijnmond. Nu eerst het belangrijkste nieuws op een rij gezet door Philip van Es. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. Vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Reigerlaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de EOD. De plofkraak vond plaats om 16:50 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffing renden twee verdachten ervandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten worden aangehouden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van vier woningen direct boven de pinautomaat mogen nog niet terug naar hun huis. En zij worden opgevangen bij een voetbalclub. Ook blijven de vijf winkels rondom de pinautomaat gesloten. Op de N218 bij Brielle is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed te hebben gereden en daarop is hij aangehouden. En burgemeester Ahmed Marghouch van Arnhem wil met omstreden rapper J naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Zo laat een woordvoerder van de burgemeester aan de Volkskrant weten. J, ook wel bekend als Kanye West, treedt de komende dagen op in de Arnhemse Gelredome. Rondom de komst van J naar Nederland was veel ophef. Eerder deed de rapper antisemitische uitspraken en bracht hij een nummer met de titel Heil Hitler. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom te vergeefs via de rechtbank te voorkomen dat J in Nederland binnen mocht komen. Volgens het kabinet was er geen wettelijke grond om de rapper de toegang tot Nederland te ontzeggen. Tot slot het weer. Eerst zon, later veel bewolking, in de middag her en der regen. Het wordt 19 graden, vanavond harde wind met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Philip. Straks om 12 uur een nieuwe update van het nieuws in de regio en daarbuiten. En de verkeerssituatie is overzichtelijk. Er zijn namelijk geen files op dit moment van de zaterdag. Wel rekening houden met omleidingsroutes vanwege wegwerkzaamheden. Dat betekent dat de Keteltunnel bijvoorbeeld is afgesloten. Dus op de A4 heb je te maken met wat vertraging. En hetzelfde geldt voor de A27 in de buurt van Gorkum in de richting van Utrecht en in de richting van Breda zijn wegwerkzaamheden aan de gang aan die A27. Duurt allemaal tot maandagochtend, dus het hele weekend heb je een andere route te kiezen. De route naar de studio is gevonden door een aantal muzikanten die heel graag het komend uur hier in de studio hun beste beentje voorzetten.
1: Wie is daar?

0: naar buiten.
1: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Akili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
10: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. paulenpaul.nl.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Renault.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
18: Radio met een grote R.

0: De mandoline was dat van R.E.M. Losing My Religion.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Van het geweldige album Out of Time van R.E.M. uit 1991. Band bestaat niet meer. Michael Stipe, de zanger, is wel weer bezig met de nieuwe liedjes volgens mij. Dus wellicht ooit, je weet het nooit hoe het gaat met een band. Jaren na het stoppen, dan komt er ongetwijfeld weer ergens een scheiding met alimentatie. Dan gaan ze weer het podium op en weer rocken. Dat geldt nog steeds ook voor de Rolling Stones, zeg. Over een maand komt het nieuwe album uit. Op 10 juli zal dat zijn. Maar die single die je veel bij Rijnmond hoort, die is echt geweldig. Wat is er te doen? Heel veel. Kijk maar even op rijnmond.nl/uitagenda. Dan zie je dat de Rotterdamse dakendagen nog bezig zijn. Je kunt vandaag bij het Schieblok bijvoorbeeld een tour maken over het dak. Kijk op de website. Diverse locaties in Rotterdam kun je het hoger opzoeken. Er is ook nog, ik zei het net al, bij het OV-museum in Rotterdam aan de Kootse Kade kun je de oude stadsbussen gaan bewonderen. En je kunt ook met zo'n bus naar het museum gaan. Verborgen tuinen. Mensen in Rotterdam aan de Noordhoeven, dus in de rechterhoeven, in het noorden, laten hun tuinen, hun bijzondere tuinen zien. Kijk op verborgentuinen.nl. Dan is er verder ook nog Poetry International. Er is ook nog Poetry International, ja, dat zei ik al eventjes. Ja, er is van alles te doen. En straks heb ik ook nog een voorbeschouwing op Baruch Open Air. Dat zal op 11 en 12 september aanstaande zijn. Maar de voorverkoop is inmiddels gestart. En daar komen hele leuke bands. Mijn favoriete punkbandje uit de jaren 70, oftewel de Britse Buzzcocks, zullen op vrijdag 11 september in Rotterdam in het Zuiderpark gaan spelen. Maar na de volgende plaat van Pink heb ik contact met Manchester voor een nieuwe ster aan het firmament. Ik ga straks praten met Mika Miller, die gisteren een prachtig nieuw album uitbracht. En binnenkort in de Lantaarnvenster in Rotterdam op de planken staat. Dit is Pink.

0: Imagine Dragons met Follow You hier op Radio Rijnmond. Is het precies 11:30. Ik kijk even naar de situatie op de weg. Want er staat een aantal files. Op de A13 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft-Zuid staat 5 kilometer, een vertraging van zo'n 10 minuten. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel, 3 kilometer. De A16 Breda richting Rotterdam bij het Terbrechtseplein, 3 kilometer. En tot slot op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moord. Dordrecht staat op dit moment 5 kilometer file. En houdt rekening met wegwerkzaamheden op de A4. Het Ketelplein naar richting Den Haag is afgesloten. En dat heeft te maken met onderhoud aan de keteltunnel. En ook op de A27 in de buurt van Gorkum is de snelweg afgesloten. En ook daar wordt het verkeer omgeleid. Hoe zit het dan met het weer voor de komende uren? Nou, de regen is in aantocht. Vanmiddag kan er wat regen en een aantal buitjes voorbij komen. Het wordt zo'n 19 graden vanavond en vannacht. Kan er regen blijven vallen. En er komt een stevige zuidwestenwind. En de temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen de zondag wegtrekkende regen. En het wordt snel droog. En morgen zo'n periode met zon. 19 graden. Komende dagen wisselvallig. Soms buien, soms wat zon. Temperaturen de komende dagen rond de 17 graden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.

0: Blijf lekker, hè? De Spice Girls hier op Radio Rijnmond met Spice Up Your Life uit het jaar 1997. Deze klanken ken je en komende vrijdag hoor je deze klanken live in het Kralingse Bos op het Good Times Festival. Begint om 4:30 'smiddags. Is een nieuw festival. En we hoorden vorige week in deze uitzending al dat Jasper, een van de organisatoren, zei van, ja, we hebben zaterdag Woodstock, hè, een groot dansfestival op dezelfde plek. Dus alles staat er al. Geluid, techniek, catering. Dus waarom niet iets nieuws organiseren de avond ervoor? Nou, dat is dus het Good Times Festival geworden. En je kunt daar naartoe gratis even niets als je meedoet aan de intro quiz in deze uitzending. En die komt nu.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Ja, en die kaartjes voor dat festival, die gaan over de toonbank voor zo'n €50, geloof ik. Of je moet met een groep gaan, dan krijg je korting. Enfin, kijk op de website goodtimesfestival.nl. Dan zie je ook dat niet alleen Sister Sledge daarop gaat treden. Die gaan trouwens aanstaande vrijdag hier bij de buren, bij Okkie Klootwijk in de studio, repeteren. En je zal ze ongetwijfeld 's morgens ook hier even op de radio horen, denk ik. Candy Dulfer staat vrijdagavond in het Kralingse Bos. Er is een tribute band met Bruno Mars muziek, Replay. En ook Glennis Grace komt naar Rotterdam. Voor de liefhebbers dus. Nu de opdracht. Wie kent het intro? Welke artiest en welke plaat is dit? Ja, ik denk het is niet heel moeilijk, maar toch een poging nog. Nou, als jij denkt te weten welke plaat het is, nu even reageren. Dit is Suzanne en Freek. Gisteravond stonden zij nog op Wantij Live in Dordrecht. Halverwege.

0: zeggen.
1: Suzanne en Freek waren dat natuurlijk, die gisteravond nog in Dordrecht live stonden op te treden op Wantij Live. Straks om 1 uur natuurlijk Wantij Pop. Dat is allemaal hartstikke gratis. Gisteravond moest je een kaartje kopen, maar vanmiddag is dat allemaal niet nodig. In het Wantijpark, zelfde plek. En heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Het is bijna 11:50 en ik heb pas 1 goed antwoord binnen op de Weekend het Intro Quiz. Dus wellicht. Nou, zal ik hem nog 1 keer laten horen dan? Ik wil weten welke plaat dit is, maar welke artiest. Ja, en verder ga ik niet meer helpen hoor. Nee, ik heb nu andere zaken te doen. Want het mekka van de decibellen in Rotterdam is alweer een tijdje open. Het dak zit er nog op, volgens mij, van het nagelnieuwe pand aan de Spinozaweg. Ik heb het natuurlijk over de Baroeg. Het Rotterdamse podium voor stevige rock en beats. Inmiddels is de kaartverkoop voor het festival Baroeg Open Air weer gestart. En dat is een razend populair festival voor liefhebbers van de rock. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Ik heb Francis Pronk van Baroeg aan de bel. Francis, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hey, nou, wat zeg je dat mooi, Ronald? Het mekka van de decibellen?
1: Het mekka van de decibellen in Rotterdam.
2: Geweldig. Nou, wauw. Wat een mooie zin.
1: Je mag hem gebruiken. Hey, luister, eerst maar eens even een update over het nieuwe gebouw. Het loopt nu een tijdje. Gaat het allemaal lekker?
2: Ja.
1: En wat zijn de reacties van de bezoekers?
2: Nou, de bezoekers, sommige mensen waren van tevoren bang van, oh, gaat de sfeer wel terugkomen, bla bla bla. Iedereen is hartstikke blij.
1: Leuk. Dus
2: het is steeds een hele goede sfeer, we zitten lekker vol. Ja. En ja, iedereen voelt zich weer thuis. Dat heb ik heel vaak terug horen komen bij de mensen.
1: Oh, wat goed om te horen zeg.
2: Ja.
1: Leuke kinderziektes, zijn die nog een beetje aan moeten pakken?
2: Ja, in het begin wel, maar we hebben ook enquêtes gestuurd naar iedereen. Mm. Dus we hebben dat allemaal gelijk weer aangepakt.
1: Ja.
2: Want we hadden eerst natuurlijk een aantal try-out concerten.
1: Ja.
2: En nu is het allemaal voor het Echi.
1: Ja, precies. Vanavond hebben jullie ook weer een leuk programma volgens mij, hè?
2: Ja, het begint in de middag al. En morgenmiddag hebben we ook weer een festival. Ja, we hebben 2 indoor festivals het hele weekend.
1: Okay.
2: Vandaag punk en morgen new wave.
1: Lekker man. Hey,
2: ja.
1: Open Air, Baroeg Open Air komt er weer aan, hè? Met heel veel bandjes. 2 dagen op de vrijdag 11 september en zaterdag 12 september.
2: Ja,
1: ik moet eerlijk zeggen, die vrijdag. Ja, dan komen mijn helden uit de jaren 70. Even een klein stukje hoor. Van ja, de Beatles van de punk, oftewel de Buzzcocks. Dit. Ooit hebben de Fine Young Cannibals dit ook uitgevoerd.
2: Ja, heerlijk hè?
1: Ja, de Buzzcocks komen naar Rotterdam. Hè?
2: Wat... Ja, fantastisch hè?
1: Ja, geweldig. Ja, de zanger, de Picelli, leeft niet meer. Maar Steve Diggle, de gitarist, zingt nu natuurlijk. Ja, leuk dat je die binnen hebt geharkt. Dat is heel lang geleden dat ze hier hebben gespeeld. Maar wat heb je allemaal? Wat is een beetje de staalkaart van het festival?
2: Nou, op de vrijdag hebben we ook nog een tributeband van Ramstein.
1: Oh.
2: Dat wordt ook hartstikke tof. En lekker met meezingers. We hebben ook nog de UK-band Ist. En we hebben onder andere Blues van Lijf de Leeuw. Oftewel, we zijn heel divers, zoals je al hoort.
1: Jemig, lekker zeg.
2: En we hebben ook de nieuwe band van Pablo van der Poel van de Wolf.
1: Oh.
2: Die zit in de band Bokkenrijers.
1: Ja.
2: En daar speelt hij, volgens mij, trouwens vandaag, heeft hij daar een primeur mee. Op het festival Kaderrock in Den Haag.
1: Oh.
2: En dan even later staan ze dus bij ons op Baroeg Open Air.
1: Oh, wat goed zeg. Ja, Pablo is te gek natuurlijk van de band de Wolf.
2: En dat is pas de vrijdag, hè?
1: Ja.
2: Die ik zei.
1: Ja precies. Ja, dat is de 11e september dus. En de Buzzcocks. En zaterdag is de hele dag herrie.
2: Ja. Ja, klopt. Ja, we eindigen in de avond met Fear Factory uit Amerika.
1: Mm-hmm.
2: En onder andere ook met IJsland. En dan denk je, IJsland, wat is dat voor band? Maar dat is onder

0: andere met Abel van Hanghoed en met rapper Sef.
1: Oh, zo. Ja. Ja, het is wel een heel bijzonder programma. Het is niet alleen maar rechttoeraan rocken en keiharde gitaren. Het is best een afwisselend programma.
0: Ja, klopt. Want we hebben natuurlijk ook onze electronic stage en onze stroomstoot stage. Ja, en daar zoeken we de wat hardere, bijvoorbeeld dubstep en dat soort muziek en hardcore op. En dat is eigenlijk een hele leuke combinatie.
1: Nou, hartstikke goed. Ja. 11 en 12 september, het duurt nog eventjes, maar de voorverkoop is begonnen, geloof ik, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Via onze website baruchopenair.nl.
1: Ja. En de komende week heb je ook nog heel veel op die website, zie je heel veel bandjes staan, hè?
0: Ja, we maken iedere 2 weken, op donderdag maken we nieuwe namen bekend.
1: Goed zo. Hey, leuk, de voorverkoop is begonnen voor Baruch Open Air. Wat is het maximaal aantal bezoekers dat erheen kan?
0: Even kijken hoor. Volgens mij bij elkaar 12.500 wat op het terrein kan.
1: Ja.
0: Maar niet op de vrijdag. Op de vrijdag hebben we alleen maar 2 podia.
1: Okay.
0: Dus dan zijn we wat kleiner. Maar op zaterdag dan is het terrein zoals iedereen van ons gewend is. En dan hebben we gewoon 4 podia.
1: Francis, ik wens je de komende week ook heel veel lekkere klanken in het mekka van de decibel in Rotterdam.
0: Ja, bedankt.
1: En veel succes met de voorverkoop. Voor die tijd spreken we elkaar ongetwijfeld nog hier
0: zeker.
1: Op Radio Rijnmond.
0: En anders tot op de hoog open, hè, bij de buskoks. Hè?
1: Zeker. Hey, bye bye.
0: Doei.
1: En dit is Guru Josh met Infinity hier op Rijnmond. 12:15. Goedemorgen.

0: Ja, daar heb ik wel geen zin aan hoor, dat getoeter. Nu weet ik het wel. We gaan gewoon lekker de quiz spelen. Wat dacht je daarvan? Hartstikke idee.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Ja, en de opdracht van vandaag was deze. Ja, en het intro zit ook in de vormgeving die je zojuist al hoorde. Ja, een heleboel mensen hadden het goed, een heleboel mensen hadden het ook fout. En ik heb nu Bianca van Broekhoven aan de bel. Bianca, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Zo, jij klinkt vrolijk. Was je vroeg op?
3: Ja, dat was ik ook, ja. Ook al een hoop gedaan. Ja.
0: Lekker. Waar bel je vandaan? Waar doe je mee?
3: Simonshaven.
0: Oh, zo.
3: Ja, en, ken je dat?
0: Ja, dat ken ik. Dat ligt toch op voor, hè?
3: Ja. Ja, tussen Zuidland en Spijkenissen.
0: Ja, precies. Ja. En je luistert wat vaker naar Rijnmond, denk ik wel eens.
3: Ja, sowieso in het weekend. Ja. De jukebox, superleuk. Ja. Ja, en jij altijd superleuk. Dus
0: nou,
3: ja.
0: Mooi. Fijn, ja. Leuk om te horen. Daar doen we het voor natuurlijk. Bianca van Broekhoven, wat doe jij in het dagelijks leven? Wat ga je dit weekend doen?
3: Ik ben chauffeur.
0: Oh?
3: Ja, op de Maasvlaktehopper. Ik breng mensen naar hun werk. En ik haal ze ook weer op. Ja. Vanaf Maasluis en Brielle. Okay. Superleuk.
0: Ja.
3: Ja, en ik ben nu bezig met kussens maken in mijn auto. Ik heb een bed gemaakt in mijn auto. Ja. En dan ga ik dit weekend lekker kussens maken.
0: En je hebt een camper of zo?
3: Ja, minietje. Ah. Het is een bestelauto. Ah. En,
0: ga je lekker in je auto slapen dan?
3: Ja, ga ik lekker in mijn auto slapen.
0: Wanneer?
3: Ja. Ja, wanneer ik er zin in heb. Ik had al een bed gemaakt, maar ik heb hem veranderd samen met mijn zoon. Uittrekbed gemaakt.
0: Gewoon door de week dan slaap je in de auto of alleen met vakantie?
3: Nee, alleen met vakantie.
0: Oh nee, dan begrijpen we elkaar nu ineens heel goed.
3: Ja, nee, ik heb gewoon mijn huis, maar ja. Dat is mijn kampeermiddel, ja. Ja.
0: Hey Bianca, toch nog maar even het antwoord geven.
3: Ja, hè? Het is Adele met Rumor Has It.
0: Ja, helemaal goed. Je hebt gewonnen een paar sokken. Rijnmond sokken. Je krijgt een koelkastmagneet bij, maar die mag je ook op je auto plakken. Dat kun je er ook zo voor afhalen. Nee, het is een magneet. Ja. Hartstikke leuk. Staat de R op van Ronald en van Rijnmond. En ik doe er ook nog twee kaarten bij voor dat festival aanstaande vrijdagavond. Het Good Times Festival met onder meer Sister Sledge en heel veel andere leuke artiesten.
3: Nou, superleuk.
0: Ja,
3: hè? Super tof, ja.
0: Nou, ik vind het heel erg leuk dat jij zo blij bent. Daar word ik ook blij van. Ja. En speciaal voor jou ga ik ook Adele nog even draaien.
3: Oh, heel erg leuk. Dankjewel.
0: Bianca, blijf luisteren. Fijn weekend en bye bye.
3: Doei.

I'm leaving you too. Dankjewel voor het luisteren. Het was voor mij een feestje om te doen. Iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12. Het weekend is er. Jouw start van een lekker weekend. Dank voor het luisteren. Hier is de Bos. Tot slot. En maandag hoor je me weer. Tussen 2 en 4 in de middag. Bye bye. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
2: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlap, al jaren een begrip in de regio.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
2: Zoekt u een Stihl-dealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Stihl Power by Pritec.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Het is 12 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. Na de explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En het explosief dat na de plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgelaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De plofkraak vond plaats om 16:50 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffing renden twee verdachten ervandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten worden aangehouden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. Vijf winkels rondom de ontplofte pinautomaat blijven voorlopig dicht. De bewoners van de vier woningen boven de pinautomaat mogen nog niet terug en zij worden opgevangen bij een voetbalclub. En bij een auto-ongeluk op de lange weg in Oud-Beijerland is een brandweervoertuig betrokken. Bij het ongeval, even voor 11 uur, raakten meerdere mensen gewond. De bestuurder van het voertuig dat op het brandweerbusje botste moest door de brandweer uit het voertuig worden geknipt en is met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het brandweerbusje was voor het ongeluk volgens een 112-correspondent op weg naar een reanimatie. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion, zo laat Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om één waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadion zo koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn. Er wordt namelijk grote warmte verwacht op het WK voetbal. Dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. Tot slot nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog enkele fileberichten op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Zuid 3 kilometer 5 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 8 minuten, 10 minuten file staat daar. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, 6 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En dan nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen Bedrijvenpark Rivium en Krimpa aan de IJssel. 2 kilometer file, 15 minuten vertraging.
0: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag, WK Woensdag, bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus, hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
14: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
14: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equiden. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequiden.nl.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equiden. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequiden.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen meer non-stop muziek, maar eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een melding van een reanimatie in Oud-Beierland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Voor 11 uur 's ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor een reanimatie, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is er nog een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of de tweede gewonde de fietser is of iemand die bij het ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek dat het loos alarm was. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop werd hij aangehouden. En bezoekers van het WK Voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat er dan wel om 1 per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de hitte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En tot slot het weer. Eerst zon, later veel bewolking en in de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima zijn zo rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van ons nog de files. Want die zijn er wel degelijk. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen Rotterdam Overschie en Delft, 9 kilometer, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brechtseplein, 2 kilometer, 5 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Brechtseplein, 4 kilometer, 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Ook op de A20, maar dan de andere richting, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en knooppunt Gorkum, 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt daar door wegwerkzaamheden.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
19: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlab Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlab, al jaren een begrip.
20: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
19: Ook Meijerbroeken vindt u bij Pietlab. Al jaren een begrip in de regio.
21: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
24: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
25: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen verder met de non-stop, maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Iets voor 11:00 ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. De brandweer rukte uit voor een reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en is met de spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder van de auto moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de brandweer vielen alleen enkele lichte gewonden. Team Collegiale Bijstand is opgeroepen om de geschrokken brandweerlieden te ondersteunen. En vannacht is er op Rotterdam de Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Direct erop hebben hulpdiensten het vliegveld enige tijd afgesloten. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat ze nog niet weten over wat voor soort pakketje het nou precies gaat. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op een N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond en moest naar het ziekenhuis. Daarna de onderzoek bleek de bestuurder onder invloed te zijn geweest en daarop is hij aangehouden. En aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 gewonden gevallen na een gasexplosie. Die explosie vond plaats bij het opstarten van een frietkraam. Direct na de explosie ontstond een kleine brand. De kraam was geplaatst op de rommelroute in Harderwijk. Het is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima zo rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben we uiteraard nog wat files staan, zo op deze zaterdagmiddag. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord. 11 kilometer, 15 minuten vertraging. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport. 10 kilometer, 10 minuten. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt Deil en knooppunt Gorkum. 12 kilometer, 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Utrechtseplein. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A20 de andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar 6 kilometer, 5 minuten vertraging. En dan nog eentje op de N-weg, de N210. Rotterdam richting Schoonhoven tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel. 2 kilometer, 10 minuten vertraging.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
18: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
19: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
20: En ook nog eens gratis parkeren.
21: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
22: Luxor presenteert Topmola, de driehoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende

0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek. Maar u krijgt van mij eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van die auto moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van een frietkraam. Direct na de explosie ontstond een kleine brand. De kraam was geplaatst op een rommelroute in Harderwijk. Dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust worden geplaatst. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantiehuisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En rolstoeltennisser Diede de Groot heeft voor de 6e keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastel met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi in Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima zo rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je op Rijnmond.nl en in onze app. En dan krijgt u van mij nog de files. En dat zijn er nogal wat. Na 13 Rotterdam richting Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord. 10 kilometer, 15 minuten vertraging. Na 13 de andere kant op Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport. 8 kilometer, 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Feyenoord. 6 kilometer, 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer, 5 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer. 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer. Ook daar 10 minuten. En dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen. 4 kilometer. Ook daar 10 minuten. En dan nog 2 N-wegen. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Brielen en afrit Hellevoet Sluis Oudehoorn. 4 kilometer 5 minuten. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel. En de aansluiting met de N219. 3 kilometer. 10 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Maritiem Museum Rotterdam.
7: Voor een nieuwe broek, een stijlvol overhemd of een elegante jas gaat u naar Pietlap Herenmode. Topmerken, 4 vestigingen in de regio en service van een speciaalzaak. Pietlap, al jaren een begrip.
6: Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Ook Meijerbroeken vindt u bij Piet Lab. Al jaren een begrip in de regio.
8: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
9: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaap Boulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Spijk en Isse.
6: Bij Slaap Boulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Goedemiddag, dit is Philip van Es met een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgelaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De plofkraak vond plaats om 4:30 s'nachts. Na de ontploffing renden 2 verdachten ervandoor. Een 24-jarige Amsterdammer werd na een paar waarschuwingsschoten aangehouden. De tweede verdachte ontkwam op een motorscooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. En een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg al tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Op World Anti-Cruise Day heeft Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. In totaal blokkeren tientallen demonstranten de 3 ingangen van de terminal. Enkele passagiers kunnen daardoor niet naar binnen. De groep demonstreert tegen de grote hoeveelheid uitlaatgassen die door cruiseschepen worden geproduceerd. Op een spandoek staat de tekst "You're not welcome here like this". De gemeente had de demonstranten vooraf al gewaarschuwd dat demonstreren op de Maas en op de Nieuwe Waterweg absoluut verboden is. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond en moest naar het ziekenhuis. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in de app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Woont u in Rotterdam? Hebt u AOW en verder geen of weinig inkomen? Dan hebt u misschien recht op €475 AOW-tegoed. U kunt het AOW-tegoed aanvragen bij gemeente Rotterdam. Kijk op rotterdam.nl/AOW-tegoed of bel 14010 en kies optie 4.
14: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
25: Een heel boek? En de kinderen dan?
24: Die zijn veel te druk met spelen.
25: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
24: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
25: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
24: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
25: Proost.
24: Op sunweb.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
4: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
5: En ook nog eens gratis parkeren.
6: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
2: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.

0: Terbergse Hoek.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Goedemiddag, dit is Philip van Es met een overzicht van het nieuws van Radio Rijnmond. Het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgelaan in Vlaardingen is achtergebleven, is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. De plofkraak vond plaats om 16:30 s'nachts. Na de ontploffing renden twee verdachten ervandoor. Een 24-jarige Amsterdammer werd na een paar waarschuwingsschoten aangehouden. De tweede verdachte ontkwam op een motorscooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. En een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg al tegen een personenauto. De bestuurder van de auto die met de brandweer botste moest uit het voertuig worden geknipt en met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser, naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Op World Anti-Cruise Day heeft Extinction Rebellion de cruise terminal op de Kop van Zuid in Rotterdam geblokkeerd. In totaal blokkeren tientallen demonstranten de 3 ingangen van de terminal. Enkele passagiers kunnen daardoor niet naar binnen. De groep demonstreert tegen de grote hoeveelheden uitlaatgassen die door cruiseschepen worden geproduceerd. Op een spandoek staat de tekst "You're not welcome here like this". De gemeente had de demonstranten vooraf al gewaarschuwd dat demonstreren op de Maas en op de Nieuwe Waterweg absoluut verboden is. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond en moest naar het ziekenhuis. Na nader onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in de app en op Rijnmond.nl.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
12: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
14: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
13: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
0: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de boordevolle Rijnmond snackpan.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jan Snel in Puttershoek.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
18: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
21: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Zin in een marathon, maar niet in je eentje? Doe mee aan het eerste hardloopfestival van Nederland. De Rijnmond Rotterdam Equidan. Leg met 6 lopers een marathonafstand af. Zaterdag 4 juli in het Kralingse Bos. Kijk op rotterdamequidan.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
4: Doe mee aan de Rijnmond Rotterdam Equidan. Het eerste hardloopfestival van Nederland in het Kralingse Bos. Schrijf je in via rotterdamequidan.nl.
6: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Dit is een overzicht van het nieuws op Radio Rijnmond. Een dollemans reed in Rotterdam-Feyenoord vanmorgen. Er werd een lantaarnpaal uit de grond gereden op de Beierlandse Laan en er werd een prullenbak geraakt. De bestuurder sloeg op de vlucht, terwijl zijn motorkap open was gevlogen. Door een spoor van koelvloeistof op de weg kon de politie hem snel aanhouden op de Vlasakkerstraat. Hij was dronken. Op een parkeerplaats in Spijkenisse is vanmorgen vroeg iemand neergestoken op de Flamingohoek. Op straat lag veel bloed. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders was het slachtoffer er slecht aan toe. Na de steekpartij zijn een man en een vrouw gevlucht in een auto. Er is nog niemand aangehouden. Meer dan 60 woningen werden vanmiddag ontruimd in Rotterdam-Feyenoord door een grote brand in de Lijnzaadstraat, vlakbij de Strevelsweg. De brand ontstond in de achtertuin en sloeg over naar het huis. Een deel van de gevel aan de achterzijde van het pand is ingestort. Er raakte niemand gewond. Vijf geparkeerde bestelbusjes hebben vanmorgen in brand gestaan in Rotterdam-IJsselmonde op een parkeerplaats aan de Akkeroord. De schade aan de busjes is groot. Ze zijn alle vijf flink beschadigd aan de voorkant. Ook andere auto's raakten beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand in de busjes is ontstaan. En bij de Nacht tegen Seksueel Geweld in Rotterdam is ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 wandelaars liepen daarbij langs plekken waar vooral vrouwen zich onveilig voelden. Burgemeester Carola Schouten zei bij de start van de wandeltocht dat het geen vrouwenprobleem is, maar een probleem van iedereen waarvan je niet kan wegkijken. Het weer, vanavond nog af en toe zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon, af en toe een wolkje. En net als vandaag 23 graden. Dat was een overzicht van het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
15: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.

0: Pot 50. Weet wat je moet doen.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven... en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeel in Rotterdam.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Dit is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, 2 bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Non-stop de lekkerste muziek.
16: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zondag 14 juni speelt Oranje tegen Japan. Het WK voetbal kijken zonder lekkere hapjes? Dat is toch gewoon buitenspel? Daarom is het aanstaande woensdag. WK Woensdag bij Radio Rijnmond. En geven we goed gevulde snackpannen weg. Dus hoor je de scheidsrechter fluiten? App dan meteen Goal via de Rijnmond-app. En voor je het weet zit jij te snacken alsof Oranje met 3-0 voor staat. Oranje kijken, dat doe je pas echt lekker met de bordevolle Rijnmond snackpan.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Luxor presenteert Tombola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.